0: on AM locally and online everywhere. This is commercial-free Radio Seagull, where there is much more to the music than hits alone.
1: Radio Seagull.
2: Vandaag de programma's van Radio Waddenzee. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat je van onze uitzending hebt genoten. Morgenochtend vanaf 7 uur is Radio Waddenzee weer terug. Op 747 AM en op 105.6 FM. Op deze frequentie zetten de Engelstalige collega's van Radio Seagull de uitzendingen voort.

Zover vandaag de programma's van Radio Waddenzee. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat je van onze uitzending hebt genoten. Morgenochtend vanaf 7 uur is Radio Waddenzee weer terug. Op 747 AM en op 105.6 FM. Op deze frequentie zetten de Engelstalige collega's van Radio Seagull de uitzendingen voort.